is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
2: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
1: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. De Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit, maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. En morgen vrij zonnig bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

The Writing met Simply Red. Vandaag zijn we 1 oktober. Welkom bij Melinda FM. En voor de anekdote van de dag keren we terug naar 1 oktober 2017. Voor het eerst werd toen een homohuwelijk in Duitsland voltrokken. En die plechtigheid vond plaats in Berlijn.

Elton John and the Circle of Life. Tijdens het weekend die er nu aankomt, het is trouwens ook dan het weekend van de klanten. Wel, de bibliotheek van Middelkerken zet haar deuren wijds open. Naast grasduinen in boeken, cd's, dvd's en platen kan je trouwens gaan genieten van cupcakes en koffie. Ofwel ook nog eens deelnemen aan de extra workshops en activiteiten. Er is een workshop op het boekenparfum, een voorleeshoek op het grootscherm, handmassages door Ria van Miss Retro Nails, persoonlijke boekenadvies met Sophie en een koffiebar on wheels en cupcakes. En over de middag omstreeks 14 uur dan vindt de voorstelling Massagesalon van Theater Magie plaats.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger.

Williams en I'm happy. Morgen vindt er in de bibliotheek van Middelkerken luistervinken over eenzaamheid plaats. We verlangen naar aanraking, niet enkel met onze huid, maar ook met ons hart. De eenzaamheid raakt ons nu eenmaal allemaal, maar kan ook een stille uitnodiging zijn tot de verbinding. En in die leegte ontdekken we soms de rijkdom van echt nabij zijn. Deze lezing neemt je mee langs gemis, kwetsbaarheid en de kracht van verbinding. De toegang die bedraagt 3 euro.

Dancing Queen met ABBA. En Turismo Stende die organiseert dit najaar de tweede editie van Lichtgolf. De lichtwandeling die combineert een magisch winterverhaal met de stemmen van Wim Obroek en Sin Eggers. Met 7 spectaculaire lichtinstallaties in de stad. Naast Curaçao Oostende en de Sint-Petrus- en Pauluskerk zal dus nu ook dit jaar het station een belangrijke rol spelen in het verhaal in het kader van 100 jaar in NBS.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Derry Holland, John Oates en Private Eyes. Er worden deelnemers gezocht voor de nieuwe Junior Academie. Jonge uitvinders in hotels die krijgen binnenkort de kans om hun technische talenten te gaan ontdekken tijdens de Junior Techniek Academie. Kinderen uit derde en het vierde leerjaar kunnen naar hartelust gaan bouwen, experimenteren en problemen gaan oplossen. Tijdens die workshops staan verschillende technische uitdagingen op het programma. De workshops zelf die vinden plaats van woensdag 21 oktober tot en met woensdag 9 december. Telkens dus op woensdag namiddag van 13:30 tot 15:30 in het ontmoetingscentrum Stationshuis. De deelname die kost €90 en inschrijven kan je doen via houthulst.be/activiteiten.

BTS en Swim. Na 7 uur de buurtwerking over Kortemark. Gaan we naar Alveringhem en hebben we nieuws uit Kloezelwereld.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat dan om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen. Omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en minder weerbaar. Vooral 55-plussers. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. De jongere werknemers geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk voelen. Volgens experten, omdat die generatie geleerd heeft om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. Maar veel mensen moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
2: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
1: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

In dit uur gaan we het nog eens hebben over de buurtwerking in Kortebark. Nieuws uit Alveringhem en ook nog van Kloeshout.

0: Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
2: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
1: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
2: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
1: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
2: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
1: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smeter Electro. Meer info op electro-installatie.be of bel 0495-3278-47.
2: Je nieuwe wagen opladen.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste broedertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij broeder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. broeder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.

Rihanna featuring Calvin Harris en We Found Love. De gemeentelijke buurtwerking in Kortemark krijgt een stevige uitbreiding. De gemeente die zoekt vrijwilligers die 3 keer per jaar een bezoek kunnen brengen aan inwoners van 80 jaar en ouder. De werking bestaat eigenlijk al langer in Kortemark en Zarre, maar wordt nu uitgebreid naar Handsamen, Werken en Edewalle. De bezoekjes vinden plaats rond een verjaardag, Pasen en de eindejaarsperiode. En de vrijwilligers die bepalen zelf hoeveel senioren ze willen bezoeken en hoe groot hun werkingsgebied is. De bezoeken die worden afgestemd op hun eigen agenda met bijzondere aandacht voor verjaardagen. De uitbreiding dat is eigenlijk nodig om meer senioren te bereiken en omdat de huidige vrijwilligers intussen zelf 80-plussers zijn. Wie zich engageert, die ontvangt per kwartaal dan een lijst met bezoekjes en wenskaarten en is tijdens de bezoeken ook wel eens verzekerd.

De Pussycat Dolls en Don Chapman. Het kleine kerkje, of het kleinste kerkje eigenlijk van Oeren in Alveringhem, die wordt vrijdag 9 oktober opnieuw het decor voor een opvallende metalavond. Ten voordele van de warmste week. Tijdens zware gitaren, warme harten, zorgen ook nog Stoonmullen en de Columbarium voor stevige live muziek in een unieke setting. De historische kerk vormt eigenlijk een bijzondere decor voor een intiem optreden van hen. Contrast tussen de eeuwenoude locatie en de stevige live muziek die creëert eigenlijk een unieke sfeer. De eerste editie van het metal optreden veroorzaakte nog wat verontwaardiging. En sommige inwoners vonden dat de locatie niet geschikt was voor zware metal muziek, omdat rond de kerk gesneuvelde uit de Eerste Wereldoorlog rusten. Het gemeentebestuur zag er echter geen graten in. De begraafplaats wordt wel afgeschermd van het gebeuren en ondertussen organiseerde dus men al een tweede en een derde editie. Met het concert wil het lokaal bestuur niet alleen liefhebbers van stevige muziek gaan samenbrengen, maar ook de warmste week gaan steunen. Voor het concert zelf zijn slechts 180 tickets verkrijgbaar. Een ticket kost €25 en is uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar. Aan de deur worden er dus geen tickets verkocht. Wie het concert wil bijwonen, wacht dus best niet te lang om een ticket te gaan bemachtigen.

Dunkerck nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Het woord mocht er eindelijk uit na ruim een jaar stilzwijgen en extreme veiligheidsmaatregelen achter de schermen. Clouseau landt volgende zomer in het Koning Boudewijn Stadion. En dat was zelfs binnen de band een geheim, want ze hebben de muzikanten pas 4 dagen geleden erover verteld. Op 4 augustus komen ze dus naar het Koning Boudewijn Stadion voor net geen 60.000 mensen. En de ticketverkoop die start vanaf vandaag.

California met Clouseau. Vandaag ga ik je eruit laten met werk uit de jaren 70. Hier is Boudewijn de Groot. Ik maak afspraak morgen vroeg. Tot dan!

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sadeleer van de inspectie.
2: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
1: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel band en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
3: Gisteren begrepen dat van wie hier aan buigen ik ben ziet ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
1: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Bree kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
4: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
1: De app heet Claro, dat schrijf je met een C. Hij helpt onder meer met yoga, slaaptechnieken en denkoefeningen. Voor wie kanker heeft of had, is de app gratis. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. En Clouseau blijft gaan, want er komt een derde concert op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris vanochtend zelf aangekondigd. Ze kunnen het amper geloven.
5: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen.
1: Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren in enkele minuten volledig uitverkocht. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion mag spelen. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maximaal rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

De Franse popgroep Raft, hun definitieve doorbraak, kwam er in 1987 met deze Jaka Dansé. En op haar beste, goeie donderdagmorgen. We zijn begonnen aan een nieuwe maand en dit is een nieuwe muziekdoos. Tot 10 uur, geniet van de hits en de classics.

DJ Licious en Almost Gone. En daarvoor hoorde je nog Kylie Minogue. Op weg naar mezelf, Jeremy Vrielink.

0: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Nieuwpoort viert in oktober de maand van de garnaal met een smakelijk programma. En dat vanaf vandaag tot en met zaterdag 31 oktober staat in Nieuwpoort alles in het teken van de grijze garnaal. Met een gevarieerd programma vol culinaire activiteiten, demonstraties en belevingen nodigt de stad inwoners en bezoekers uit om kennis te maken met het authentieke streekproduct uit de Noordzee.

hadden de afgelopen dagen niet te klagen over het weer. En hoe zit het voor vandaag? Wel, vandaag donderdag lijkt een storing ons land te bereiken vanaf het westen. Maar de meeste scenario's gaan uit van overwegend droog weer.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie.
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.

Milan Kim en Respectable. En ken je deze nog uit 1996, moet het geweest zijn, denk ik wel, van Tu Fabiola en Lift You Up.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: De politie die houdt extra toezicht aan het station van Brugge voor en na de schooluren. Maandagavond kwam daar een grote groep jongeren samen en ontstond er een gevecht. Drie jongeren die werden bestuurlijk aangehouden. En de voorbije dagen kwamen opnieuw jongeren samen, maar de politie die kon op tijd ingrijpen voordat het kon escaleren. Koen Surdiacour, de kabinetchef van Karel de Caluwe, die heeft de eed afgelegd als waarnemend provinciegouverneur van onze provincie West-Vlaanderen. De Caluwe die gaat zoals gekend met pensioen, maar er is nog geen vervanger. Surdiacour die neemt daarom 4 weken lang de taak van de provinciegouverneur op zich. Het vliegtuig, de straalvogel uit de Jommekes-album, die krijgt dan toch een tweede leven in Middelkerke. Het gemeentebestuur wilde het toestel lange tijd niet laten restaureren, omdat de operatie te duur zou zijn. De kosten die blijken nu toch lager dan eerst gedacht. Het kunstwerk wordt vernieuwd en krijgt daarna een plek aan de rotonde bij de luchthaven van Oostende. In Wenduinen, bij De Haan, ligt een deel van het strand bezaaid met stro. Het gaat om een strook aan de hoogwaterlijn van 0,5 meter breed en enkele honderden meters lang. Hoogstwaarschijnlijk komt het stro van een grote internationale oefening midden juni, waaraan onder meer de kustwacht deelnam. En tijdens die oefening werd met stro een olievlek gesimuleerd. Elia die moet opnieuw werkzaamheden voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus stilleggen. De VZW Groen die stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor werken aan bedrijventerrein De Spie in Brugge te laten schorsen. De organisatie die kreeg gelijk en eerder moest Elia ook al voorbereidende werken voor Ventilus in Lendelede stilleggen. De politiezone Westkust heeft 3 verdachten opgepakt die zich voordeden als politieinspecteur of bankmedewerker. 2 Nederlanders en een Belg die zouden op die manier bankkaarten, gsm's en juwelen hebben gestolen. De onderzoeksrechter in Veurne heeft de 3 mannen nu aangehouden.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. Daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is morgen zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen dan tussen 17 en 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

Uit de hitlijsten van de jaren 80, je hoorde Inner City en Big Fun. Ja, nog een beetje plezier natuurlijk hier bij Melinda FM, dag en nacht met de hits en de classics. En dit is nog de muziekdoos tot 10 uur.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
1: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden, 0495 32 78 47.
2: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Amel Candy World, wel die stunt voor de derde keer in evenveel jaar tijd. De snoepgroothandel grijpt het weekend van de klant nu zaterdag en zondag, waarbij thuisstad Roeselare fungeert als Vlaamse shoppinghoofdstad aan om een grote snoepworp te organiseren. Op zaterdag zijn er al activiteiten op het vismarktje in de Wallenstraat in Roeselare, maar het is vooral uitkijken naar zondag. Dan worden 1500 snoepzakjes uitgeworpen van op een ladderwagen van de brandweer op de markt in Roeselare. Er zitten 10 houden exemplaren tussen.

0: Zucchero en Randy Crawford en Diamante. Help een ander zonder er iets voor terug te verwachten. Dat is een mooie spreuk.
1: I do.

0: How you feeling?
1: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerque.fr.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Glenn Medeiros, 1988 en Nothing's Gonna Change My Love For You. Waar veel mensen naar uitkijken, dat is vrijdag. Wel, wij ook, want na het nieuws van 8 uur ben ik er terug. Ik wens je nog een fijne dag. Tot morgen. Hey,

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Stef Tielemans.

0: 80 boven. Let's dance.
1: Music at Work. Jouw muzikale koffiepauze.
0: Een nieuwe maand is begonnen. September hebben we definitief achter ons gelaten. En we zijn officieel aangekomen in oktober. Nieuwe maand, nieuwe kansen. En vooral opnieuw een heleboel werkdagen om muzikaal door te komen. De herfst is nu helemaal bezig. Alhoewel, we moeten niet klagen. De zon blijft van de partij. De dagen worden wel korter. De avonden frisser. En de bladeren beginnen stilaan hun eigen weg te zoeken. Welkom allemaal. Dit is Music at Work.
1: Stef Tielemans. Goedemorgen.

0: die man die zit er al lang te wachten sinds de jaren 90. Sit and Wait, dat was Sydney Youngblood. 1 oktober zijn we vandaag, het is Wereldvegetarisme-dag. Voor de liefhebbers van een stevige steak misschien echt geen hoogdag, maar voor de vegetariërs uiteraard wel. Op deze dag staan we even stil bij de voordelen van vegetarisch eten. Dat is minder vlees, aandacht voor dierenwelzijn en een kleinere impact op het milieu. En eerlijk, we kunnen een dagje zonder vlees best wel er eens bij nemen. Een vega-burger, wat groente of een lekkere vegetarische maaltijd. Er zijn zoveel mogelijkheden. En voor wie het echt niet ziet zitten, geen paniek. Morgen mag die stek gewoon alweer in de pan.
1: Elke weekdag van 10 tot 11. De leukste muziek voor thuis, onderweg

0: Laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van diepterreiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Aas die samen met Ed Sheeran. En die Ed Sheeran die kreeg vorige week bakken kritiek na de controversie rond rapper Macklemore. Die werd uit zijn voorprogramma van zijn tournee gehaald voor pro-Palestijnse uitspraken. En Ed Sheeran die benadrukte achteraf dat die beslissing eigenlijk niet van hem kwam, maar van de organisatoren en concertzalen. Maar toch vinden vele fans dat hij zich sterker had moeten uitspreken voor de vrijheid van meningsuiting. Het gevolg? Wel, hij verloor in amper 3 dagen bijna 400.000 Instagram-volgers. In totaal zou de teller inmiddels al op zo'n 500.000 verdwenen volgers staan. Maar ik ben eens gaan kijken naar zijn account. Hij heeft er nog altijd 47 miljoen. Maar je ziet wat een statement kan doen, de populariteit van een artiest. Zometeen heb ik de activiteitenkalender, maar eerst gaan we luisteren naar deze 70s klassieker van de Richie Family en de Best Disco in Town, gevolgd door Lily Allen en Not Fair. Goedemorgen.

0: Lily Allen en Not Fair. Vanavond staat in Oostende een bijzondere concertavond op het programma. Tim Burton's Universe wordt gebracht door La Chapelle Sauvage. De muziek neemt het publiek mee naar de vaak donkere en mysterieuze en fantasierijke wereld van Tim Burton. De combinatie van film, muziek en sfeer maakt dit tot een opvallende culturele avond. En het concert begint om 7 uur in de Onze Lieve Vrouw ter Duienkerk in Oostende. En liefhebbers van klassieke muziek kunnen vanavond naar het Concertgebouw in Brugge. Op het programma staat de beroemde 5e symfonie van Tchaikovsky. Het concert wordt gebracht door het Symfonieorkest Vlaanderen. Dirigent Martijn den Dievel neemt het orkest voor zijn rekening en Elisabeth Braus is de soliste. Het concert begint om 8 uur in het Concertgebouw aan het Zand. Meer informatie op de website Uit in Vlaanderen.
1: Music at Work met Stef Tielemans.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Oei, oei, groot probleem. Stop the Wedding, dat was Age.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1979. Live Garrett, die brak toen door als tieneridool met I Was Made for Dancing. Dat was een grote hit in Amerika en Europa. Hij begon al op jonge leeftijd met acteren in films en series. Op 15-jarige leeftijd kreeg hij een platencontract bij Atlantic Records. Zijn eerste singles waren vooral covers van oude hits. 1978 nam hij het album op met originele nummers. I Was Made for Dancing werd zijn grootste succes. Daarna bleef hij jaarlijks albums uitbrengen, maar met minder impact. Garrett had relaties met bekende actrices zoals Nicolette Sheridan. Zijn carrière werd overschaduwd door problemen met drank en drugs. Een zwaar auto-ongeluk had grote gevolgen voor zijn vriend. Later verscheen hij nog in reality-programma's en bracht hij in 2019 zijn autobiografie uit.
1: Een one-hit wonder.

Opgewekte toontjes hebben we alweer gehad voor vandaag met Paul Severs en hey Suzy en hey Jan Snel, die zit er ook alweer voor de lunchbreak. Zometeen tussen 11 en 1 hier bij Melinda FM. Morgen zijn we graag terug tussen 10 en 11. Maak er nog een fijne donderdag van. Ik heb voor jullie nog deze van de Purple Disco Machine.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Dit weekend is het weekend van de klant. En wie op zaterdag 3 of zondag 4 oktober een aankoop doet, bijvoorbeeld bij een Middelkerkse handelaar, die kan met het kassaticket deelnemen aan een winactie. Schepen voor lokale economie, Ethel de Bliek, die benadrukt het belang van lokale winkelen. Volgens haar zorgt dat onder meer voor persoonlijk advies, gemak en steun aan de plaatselijke gemeenschap. De politiezone Westkust heeft 3 verdachten opgepakt die zich voordeden als politie-inspecteur of bankmedewerker. 2 Nederlanders en een Belg die zouden op die manier bankkaarten, gsm's en juwelen hebben gestolen. De onderzoeksrechter in Veurne heeft de 3 mannen nu aangehouden. Het kunstgrasveld van voetbalclub Sporting KM in Diksmuiden is in 3 jaar tijd bijna 4 meter gekrompen. Bij een recente herkeuring was het veld zo'n 98 meter lang tegenover 102 meter bij de opening in 2023. Het veld is daardoor te kort volgens de officiële richtlijnen, maar Voetbal Vlaanderen laat voor dit seizoen een uitzondering toe. Voorzitter Tony van der Kruijsen die noemt de situatie zeer eigenaardig. De politie die houdt extra toezicht aan het station van Brugge voor en na de schooluren. Maandagavond kwam daar een grote groep jongeren samen en ontstond er een gevecht. 3 jongeren die werden bestuurlijk aangehouden. En de voorbije dagen kwamen opnieuw jongeren samen, maar de politie die kon op tijd ingrijpen voordat het kon escaleren. Inwoners van Kortrijk die kunnen voortaan niet alleen klachten of meldingen doorgeven, maar ook een compliment geven aan medewerkers van de stad- en politiezone Vlas. Dat kan via een nieuw online formulier. Wie goed geholpen werd door een medewerker, team of dienst, kan dat op die manier laten weten. In Wenduinen, bij De Haan, ligt een deel van het strand bezaaid met stro. Het gaat om een strook aan de hoogwaterlijn van een halve meter breed en enkele honderden meters lang. Hoogstwaarschijnlijk komt het stro van een grote internationale oefening midden juni, waaraan onder meer de kustwacht deelnam. En tijdens die oefening werd met stro een olievlek gesimuleerd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. Daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is morgen zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen dan tussen 17 en 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Jan Snel.

De live versie van Talking Heads Slippery People. Goedemorgen, welkom bij Melinda FM. Dit is de lunchbreak, 2 uur lang. Met andere woorden, tot 1 uur. Er zit vandaag heel wat in het programma. Meer daarover zo dadelijk.

Wat een fantastische stem, wat een grote hit was dit voor Seal. Je hoorde hem hier met Crazy. Wat hebben we vandaag allemaal? Welke onderwerpen gaan we aansnijden? Wel, het is een nieuwe maand. We gaan eens kijken wat er vanaf vandaag allemaal verandert in deze onzekere economische tijden waarbij iedereen moet inleveren. Gaan we ook eens zien of dat voor iedereen evenveel pijn doet. Dat heeft te maken met onze vraag aan AI van vandaag. Uiteraard een heleboel goede muziek. En met deze duiken we ver terug de tijd in. Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen.

0: en zeker. Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De muzieksamenstellers van dit programma hebben 30 dagen de tijd gehad om dit nummer erin te stoppen. Wanneer doen ze dat? Op 1 oktober natuurlijk. September van Earth, Wind and Fire. Eve samen met Gwen Stefani. Dat is lang geleden. Let me blow your mind.

Lady Gaga, Shape of a Woman. Budgetten en begrotingen worden opgemaakt voor volgend jaar. Dat loopt niet altijd van een leien dakje. Miljarden moeten gezocht worden en worden meestal gevonden op één weekend door onze regeringen. En wij spreken hier in meervoud. Dat iedereen moet inleveren lijkt me logisch, maar doet dat iedereen evenveel pijn? Dat is een andere vraag. Het is een vraag voor AI. Artificiële intelligentie. Wij vragen: wat is het minimumloon in België?

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Jennifer Lopez, David Guetta met Save Me Tonight. Wij stelden een vraag aan artificiële intelligentie. Wij vroegen, wat is het minimumloon in België? Kan je meteen vergelijken met jouw loonbriefje? Sinds 1 juli 2026 geldt het interprofessioneel minimum van €2.233,61 bruto. Dat wil zeggen dat dit geldt als absolute ondergrens voor werknemers vanaf 18 jaar in de privésector. Er gelden afwijkende regels of verlaagde barema's voor jongeren en bepaalde jobstudenten. Sectoren zoals de bouw of schoonmaak kunnen via collectieve arbeidsovereenkomsten hogere minimumlonen vastleggen. Dus €2.233,61 bruto per maand als u een volledige werkweek werkt van 38 uur. En dat komt ongeveer overeen met €13,56 per uur.

0: James Brown, I Feel Good Living in America. Ik heb ook eens even aan AI gevraagd wat het minimum urenloon is in de Verenigde Staten. En dat voelt niet zo nice aan. Ongeveer €6,55.
1: We were good.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
2: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteert die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
1: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El-Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
3: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer de betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet u weten dat uw lichaam daar tolerant aan wordt.
1: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijste in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
4: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
1: Steijnen is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Steijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro Eijste. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste verscheen dus in 1927 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de kanon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het kookboek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Jan Snel.

Met onze dank aan de collega's van de Belga Nieuwsredactie. Even over 12 uur smakelijk eten. Het gaat vandaag over centen. Onze vraag aan AI. Straks meer nieuws.

CNC Music Factory featuring Freedom Williams, Gonna Make You Sweat. Gaan we vandaag zweten? Wel, wie weet, ik overloop even het weerbericht samen met u. Toen we vanmorgen richting studio trokken, was het nog licht bewolkt. Maar de verwachting voor vandaag is zonnig weer. Temperaturen rond 19 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer. Zaterdag is de mindere dag. Ook 19 graden, maar dan zwaar bewolkt. En vanaf zondag wordt het weer terug beter. Tot midden volgende week.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnd

Adele heeft een nieuwe single en wij draaien dan nog maar eens een oude zeker uit 2010, Rolling in the Deep. Wij hebben alweer een vraag voor AI. Daarstraks hadden we ook een vraag in het eerste gedeelte. Toen vroegen we wat het minimumloon in België is. En nu willen we wel eens weten hoeveel een minister en de eerste minister in België verdient.

Dat is muziek waar wij vrolijk van worden en we hopen van u hetzelfde. Waar we minder vrolijk gaan van worden is het loon van onze eerste minister en zijn collega-ministers. Onze vraag was, wat is het loon van de Belgische eerste minister en de andere collega's? Wel, de Belgische eerste minister verdient ongeveer €270.000 bruto per jaar. Dat is ongeveer €22.500 bruto per maand. Netto houdt de premier hier zo'n €10.500 à €11.000 per maand aan over. De andere federale ministers, de vicepremiers, verdienen net hetzelfde als de eerste minister. Dus 270.000 bruto per jaar, €22.500 bruto per maand. Een gewone minister tussen haakjes verdient iets minder, zo rond de €266.000 bruto per jaar. Er moet wel rekening gehouden worden met het volgende, dat de ministers en premiers ongeveer 10-15% van hun bruto loon terug aan de kas van hun eigen politieke partij storten. Maar ze kunnen ook nog een onkostenvergoeding inbrengen bovenop het loon dat hun onkosten moet dekken. Ik weet niet of ze veel onkosten hebben.

0: FM Airplay van de week.
1: Na het afscheid van Gijke Arnaert en Raymond Geerts is dit de nieuwe single van Hooverphonic.
0: Airplay van de week.
1: En voor deze nieuwe single slaat Alex Carrier de handen in elkaar met Jasper Erkens.
0: Airplay van de week.
1: Dit is Second Life.

0: soul.
1: My head, my heart, my soul, Silver en BXT. Wil jij ook een vraag stellen aan artificiële intelligentie? Dat kan, stuur een mail naar AI, dat is AI@melindafm.be. Dan komt dat hier bij ons terecht en wij doen het nodige dan. Maak het ons maar eens moeilijk. Maak het AI maar eens moeilijk. Pet Shop Boys, Rent.

Belgisch werk van Lost Frequencies met Live It All. Een nieuwe maand, een nieuwe wet, zeg maar. Wat verandert er allemaal in deze maand? Wel, vanaf nu moet je je identiteitskaart meenemen naar de tandarts. Eigenlijk hoef je dat altijd bij te hebben. Geen schommelkortingen meer bij energiecontracten. De zogenaamde geweldige welkomstkortingen, die mogen niet meer. Aanstootgevende nummerplaten, je weet wel, de gepersonaliseerde platen. Als het aanstootgevend is volgens DIV, dan kunnen die voortaan geschrapt worden. Studenten, zelfstandigen kunnen voortaan ouder zijn dan 25 jaar, krijgen een voorkeurstarief. Brussel laat laadpaalklevers voortaan extra betalen, opladen aan de laadpaal, ja zeker wel, maar als u daar langer wil parkeren, ga je extra moeten betalen. En er is ook een terugbetaling van een nieuw mucomedicijn. Dat is goed nieuws. Er zijn ook noodmaatregelen tegen overbevolkte gevangenissen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
2: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
1: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
3: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
1: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijsde in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
4: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
1: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro Eijsde is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Mike.

The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Welkom en dit dan in de muzikale matinee op 1 oktober met Mike.

0: The Cure and Friday, I'm in Love. De gemeentelijke buurtwerkingen in Kortemark, die krijgt eigenlijk een stevige uitbreiding. De gemeente die zoekt namelijk vrijwilligers die 3 keer per jaar een bezoek willen brengen aan inwoners van 80 jaar en ouder. De werking bestaat eigenlijk al langer in Kortemark en in Zarre, maar wordt nu uitgebreid naar Handsame Werken en Edewallen. De bezoekjes vinden plaats rond een verjaardag, Pasen en de eindejaarsperiode. De vrijwilligers bepalen zelf hoeveel senioren ze willen bezoeken en hoe groot hun werkingsgebied is. De bezoeken worden afgestemd op hun eigen agenda met bijzondere aandacht voor de verjaardagen. De uitbreiding is eigenlijk nodig om dat meer senioren te bereiken en omdat sommige huidige vrijwilligers intussen zelf 80-plussers zijn. Wie zich engageert, ontvangt dan per kwartaal een lijst met bezoekjes en wenskaarten en is ook tijdens die bezoeken verzekerd.
1: Zou jij een draak

I hate that it's true, Dean Lewis. Laten we nog eens terugkeren naar het einde van de jaren 70. Met werk van B.A. Robertson. Bang Bang. Welkom, dit is de muzikale matinee.

Ian Rimes. In het kleine kerkje van Oeren in Alvringhem wordt vrijdag 9 oktober opnieuw het decor voor een opvallende metalavond, ten voordele van de warmste week. Tijdens zware gitaren, warme harten zorgen Stronemuul en ook nog Columbarium voor stevige live muziek in een unieke setting. Met het concert zelf wil het lokale bestuur van Alvringhem niet alleen de liefhebbers van stevige muziek samenbrengen, maar ook de warmste week gaan steunen. En voor het concert zijn slechts 180 tickets beschikbaar en een ticket kost 25 euro. Uitsluitend in voorverkoop verkrijgbaar.

0: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerk.fr.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met Info.

Olivia Rodrigo, Drop Dead. Laten we naar Nederland trekken. En dit dan met René Vroger. Samen roegen we het goede doel. Want alles kan een mens gelukkig maken.

Donna Summer en de Woman in Me. Straks krijg je nog het tweede gedeelte van de muzikale matinee. En voor mij zit het erop voor vandaag. Graag tot morgen!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Elia die moet opnieuw werkzaamheden voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus stilleggen. De VZW Groen die stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor werken aan bedrijventerrein De Spie in Brugge te laten schorsen. De organisatie die kreeg gelijk en eerder moest Elia ook al voorbereidende werken voor Ventilus in Lendelede stilleggen. Koen Surdiacour, de kabinetchef van Karel de Caluwe, heeft de eed afgelegd als waarnemend provinciegouverneur van onze provincie West-Vlaanderen. De Caluwe die gaat zoals gekend met pensioen, maar er is nog geen vervanger. Surdiacour die neemt daarom 4 weken lang de taak van de provinciegouverneur op zich. De politiezone Westkust heeft 3 verdachten opgepakt die zich voordeden als politie-inspecteur of bankmedewerker. 2 Nederlanders en een Belg die zouden op die manier bankkaarten, gsm's en juwelen hebben gestolen. De onderzoeksrechter in Veurne heeft de 3 mannen nu aangehouden. Voetbalclub KV Diksmuiden-Oostende mag dan toch een algemene vergadering houden. De ondernemingsrechtbank die had dat eerder verboden, maar komt nu op die beslissing terug. De club die kan daardoor samenkomen om eventueel het bestuurslid te ontslaan dat wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Het kunstgrasveld van voetbalclub Sporting KM in Diksmuiden is in 3 jaar tijd bijna 4 meter gekrompen. Bij een recente herkeuring was het veld zo'n 98 meter lang tegenover 102 meter bij de opening in 2023. Het veld is daardoor te kort volgens de officiële richtlijnen, maar Voetbal Vlaanderen laat voor dit seizoen een uitzondering toe. Voorzitter Tony van der Kruijsen die noemt de situatie zeer eigenaardig. In Wenduinen bij De Haan ligt een deel van het strand bezaaid met stro. Het gaat om een strook aan de hoogwaterlijn van een halve meter breed en enkele honderden meters lang. Hoogstwaarschijnlijk komt het stro van een grote internationale oefening midden juni, waaraan onder meer de kustwacht deelnam. En tijdens die oefening werd met stro een olievlek gesimuleerd.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. Daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is morgen zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen dan tussen 17 en 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x0 6. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Duinkerk nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkirk Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de Ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-dunkerque.fr.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. Luc Delis.

Wang Chung en Everybody Have Fun Tonight. En wat hebben we geleerd van onze media? Wel, dat tomatenpuree uit een tube best lekker kan zijn als snack. En dat we nog op zoek moeten naar een nieuwe West-Vlaamse gouverneur. Wat jullie niet meer hoeven te zoeken is een connectie met de rotonde. Welkom op donderdag.

Eentje die beslist in het golf blijft hangen van Desiree en Life. Meer dan de helft van de mensen tussen 18 en 34 jaar oud koopt tegenwoordig op de poef of buy now and pay later. Dit doen ze om de eindjes aan elkaar te knopen of om rond te komen. Dit is een manier van leven, maar wel niet zonder gevaar. Want uitstel van betaling betekent geen afstel. Op deze manier steek je vaak jezelf nog dieper in de schulden. Eén gouden regel, wat je ook doet, ga vooral geen geld lenen om andere schulden af te betalen. Want reclame daaromtrent lijkt niet altijd wat het is. Dit is de nieuwe bazaar.

Milo en Howling at the Moon. En wie hem live aan het werk wil zien, wel op 15 december staat Milo in het depot aan het Martelarenplein in Leuven om 19 uur. En wie tickets wil verzilveren, die kan dit via de website van hetdepot.be. Dit is Pink.

0: partner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immoyo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immoyo, uw vastgoed is onze missie.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

De combinatie van Kygo with One Republic en Chasing Paradise. Zouden we dan toch een klein beetje in de gratie staan van president Trump? Volgens Bill White, de Amerikaanse ambassadeur in België, zou de president toestemming gegeven hebben aan de Belgen met een laag risicoprofiel om sneller door de grenscontroles te gaan. Iets wat nu enkel geldt voor Amerikaanse staatsburgers en permanente inwoners. Er hangt wel een kostenplaatje van €105 aan vast om deze fastline te gebruiken, maar de toelating is dan wel geldig voor 5 jaar. Dit is Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel.

Let's Go and Rise, een Belgisch dansprojectje die een klein beetje achterhaald blijkt te zijn, want hun laatste optreden dateert al van 8 augustus en blijkbaar is de agenda voor dit jaar volledig leeg. Dus misschien komt er daar nog verandering in. Dit is muziek van Susan Fassbender en Twilight Cafe.

0: schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
1: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zaten even verzeild in een plastic paradise met onze eigen Laura Tesoro. Vanaf vandaag, 1 oktober, helden weer een paar nieuwe regels. Vergeet voortaan niet je identiteitskaart als je naar de tandarts moet om de elektronische derde betalingsregeling te kunnen doen. Sjoemelkortingen bij energieleveranciers worden aangepakt en aanstootgevende nummerplaten kunnen worden geschrapt. En in Brussel worden wagens die lang aan de laadpaal blijven hangen beboet. Dit zijn zowat de bijzonderste veranderingen sedert 1 oktober. En dit is Marco Borsato.

En hij weet van geen ophouden. Barry White, never, never gonna give you up. En wij moeten wel afscheid nemen, want het tijdzijn van 16 uur is met rassenschreden aan het naderen. Patrick Bollaert, die staat al te popelen om zijn spits op jullie los te laten. En wij gaan er vandaag uit met Gary Styles en As It Was. Tot morgen.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Het vliegtuig, de straalvogel uit de Jommekes-album, die krijgt dan toch een tweede leven in Middelkerke. Het gemeentebestuur wilde het toestel lange tijd niet laten restaureren, omdat de operatie te duur zou zijn. De kosten die blijken nu toch lager dan eerst gedacht. Het kunstwerk wordt vernieuwd en krijgt daarna een plek aan de rotonde bij de luchthaven van Oostende. Inwoners van Kortrijk die kunnen voortaan niet alleen klachten of meldingen doorgeven, maar ook een compliment geven aan medewerkers van de stads- en politiezone Vlas. Dat kan via een nieuw online formulier. Wie goed geholpen werd door een medewerker, team of dienst, kan dat op die manier laten weten. Dit weekend is het weekend van de klant. En wie op zaterdag 3 of zondag 4 oktober een aankoop doet, bijvoorbeeld bij een Middelkerkse handelaar, die kan met het kassaticket deelnemen aan een winactie. Schepen voor lokale economie, Ethel de Bliek, die benadrukt het belang van lokale winkelen. Volgens haar zorgt dat onder meer voor persoonlijk advies, gemak en steun aan de plaatselijke gemeenschap. Koen Surdiacour, de kabinetchef van Karel de Caluwe, die heeft de eed afgelegd als waarnemend provincie-gouverneur van onze provincie West-Vlaanderen. De Caluwe die gaat zoals gekend met pensioen, maar er is nog geen vervanger. Surdiacour die neemt daarom 4 weken lang de taak van de provincie-gouverneur op zich. Het kunstgrasveld van voetbalclub Sporting KM in Diksmuiden is in 3 jaar tijd bijna 4 meter gekrompen. Bij een recente herkeuring was het veld zo'n 98 meter lang tegenover 102 meter bij de opening in 2023. Het veld is daardoor te kort volgens de officiële richtlijnen, maar Voetbal Vlaanderen laat voor dit seizoen een uitzondering toe. Voorzitter Tony van der Kruijsen die noemt de situatie zeer eigenaardig. Elia die moet opnieuw werkzaamheden voor de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus stilleggen. De VZW Groen die stapte naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor werken aan bedrijventerrein De Spie in Brugge te laten schorsen. De organisatie die kreeg gelijk en eerder moest Elia ook al voorbereidende werken voor Ventilus in Lendelede stilleggen.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vanuit het westen wordt het geleidelijk aan droger en verschijnen er opklaringen. In het oosten blijft het nog een tijdje bewolkt met regen of buien. Later kunnen ook elders nog enkele buien vallen. Het is zo'n 16 tot 20 graden. Vanavond en vannacht trekt dan de laatste neerslag weg. Daarna krijgen we brede opklaringen en is er kans op mist. Het koelt vanavond en vannacht af naar zo'n 9 tot 13 graden. Morgen vrijdag begint dan lokaal met mist of lage wolken, maar daarna wordt het zonnig en het is morgen zo'n 16 tot 21 graden. Overmorgen, zaterdag, blijft het droog en rustig met brede opklaringen en soms wat hoge bewolking. De maxima die liggen dan tussen 17 en 21 graden.
0: Het regionieuws werd u aangeboden door Imojo, Oostende. Patrick Bollaert.

kunnen terecht spreken over een klassieker met een houden randje. Jawel, hoor, deze uit de 80er jaren van Ultrafox. Je hoorde het mooie Vienna. En dat is meteen ook de opener van deze nieuwe spits voor deze donderdag. Deze donderdag, de 1e oktober. Vrienden, wist je dat vandaag trouwens het ook internationale koffiedag is? En dat is dit jaar extra reden voor een kopje koffie, hoor. Want de Verenigde Naties hebben 1 oktober in 2026 officieel uitgeroepen tot internationale koffiedag. Dus als je vandaag nog geen koffie zou hebben gedronken, dan heb je eigenlijk nog iets goed te maken. Trouwens, de koffiesector is bovendien enorm. Volgens de VN zijn wereldwijd tot 25 miljoen landbouwgezinnen betrokken bij de productie van koffie. Geniet van een kopje koffie, mocht dat nog niet gebeurd zijn vandaag. Het is ook een beetje mijn dag. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb al een paar kopjes koffie genuttigd vandaag. Dus zitten we helemaal klaar om de spits voor jou helemaal ook tot een goed einde te brengen. Ik hoop maar dat het lukt. Dat ga ik niet alleen doen natuurlijk. Dat doe ik in het gezelschap van heel wat leuke muziek. Spitsen doen we dus ook vandaag op deze eerste dag van de 10e maand van het jaar 2026 met Boza. Die staat klaar met Lose Myself.

Coke. Ze blijft zeg maar nadrukkelijk aanwezig en daar is ook niks verkeerd mee hoor. Die Madonna hoorden we met Vauke. Ja, ik had het vandaag al over die koffiedag, hè, die nationale of internationale koffiedag. Maar 1 oktober wordt ook geassocieerd met de internationale dag van de muziek. En laat dat nu net ons ding zijn hier bij Melinda FM natuurlijk. De World Music Day, een initiatief dat teruggaat tot het jaar 1975. Ja, voor ons eigen spits kunnen we daar natuurlijk misschien een leuk muziekitem van maken. Want welke plaats zou volgens jou perfect passen bij een kopje koffie? Ja, dat is een vraag zoals een ander natuurlijk. Hè. Ik weet het niet, ik heb verschillende plaatjes die bij een kopje koffie zouden kunnen passen. Maar of de Romeo's daar ook zo over denken, dat laat ik in het midden. Zij zijn hier nog eens met die plaats waarmee ze in de zomer naar zomerhit dingen. Of probeerden te dingen natuurlijk. Ik zag jou maar even.

Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Duinkerke Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.

Smoke the Pain Away. Muziek van Calvin Harris hier bij Melinda FM. Daarvoor de Codier samen met Kimbra en Somebody That I Used to Know. Ja, prachtige plaat. Belgische makelaar trouwens, dus maar mogen we daar trots op zijn. 1 oktober vandaag, vrienden, nog een paar gebeurtenissen uit de geschiedenis. Want in het jaar 1958 werd de NASA officieel opgericht. En in 1964 werd er in Japan de introductie gemaakt van de Shinkansen. Dat is de beroemde hoge snelheidstrein. En in 1971, op 1 oktober, werd de Walt Disney World geopend, tenminste in Florida. Ja, ja, zo zie je maar, die 1 oktober heeft toch wel heel wat geschiedkundige dingetjes met zich mee.

gebracht en houdt dat ook netjes vast natuurlijk. Ja, de spits zijn beetjes waarmee je misschien vanavond nog kan uitpakken aan het avondmaal of wanneer je in de zetel geraakt natuurlijk met het ganse gezin. Wij zijn er nog niet aan toe. We hebben nog wat muziek klaar voor je staan in deze spits. Zometeen komt T-Rex langs met Get It On.

Een kind van de 90 jaren, meer bepaald van 96 toen dit plaatje in de hitparade stond. Je hoorde Robert Miles samen met Marian Naylor en 101. En de Bombfunk MC's zaten ook nog in jouw radio met Freestyler. Eventjes nog een paar geschiedkundige dingetjes uit het jaar 1971. Om precies te zijn, op de 1 oktober is er ook de eerste praktische CT-scanner die gebruikt wordt voor medische diagnostiek. Jawel. En in 1975 is er Muhammad Ali die verslaat Joe Frazier in hun legendarische bokswedstrijd in Manila. En in 1982, op de 1 oktober, is het de Compact Disc die in Japan gelanceerd wordt door Sony en Philips. Dus dat is eigenlijk, ja, dat die een beetje jarig is, hè? Want op 1 oktober 82 lanceerden Sony en Philips in Japan de Compact Disc. Het was het begin van een revolutie. Muziek zonder cassettebandjes, zonder naalden en zonder terugspoelen. Ja, als je tegenwoordig aan de jeugd zou vragen wat is een cd of wat is een cassette, ik denk dat je verwonderde blikken zou kunnen waarnemen. Maar kijk, ja. Goed, Justy en Sam Harper staan klaar muzikaal voor jou wat oortjes te verhaal verwennen natuurlijk. Hier zijn ze met Just a Little.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car, Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine. Jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be.

Ja, Prezema samen met Lea Roeg. En je hoorde hen met Code Rood natuurlijk. En daarvoor zat nog Crazy Abrams met Hit the Wall. Over rood gesproken, er zit toch wel wat rood in de Chinese vlag. En vrienden wel, het is vandaag deze 1 oktober de nationale feestdag daar in China. Op 1 oktober 1949 werd de Volksrepubliek China uitgeroepen. En ook Nigeria en Cyprus vieren op 1 oktober hun onafhankelijkheid. Zo zie je maar, overal een beetje over de wereld zijn die nationale feestdagen ook nooit ver weg. Goed, wat er wel ver weg is, maar nu ja, niet zo heel ver weg, is morgen nog een aflevering van De Spits natuurlijk. Dan zitten we alweer op vrijdag natuurlijk. Maar vooraleer het zover is, laat ik je nog genieten van de donderdagavond. Zometeen met de Turbulentieshow. En maken wij een afspraak dus voor morgen even over de klok van vieren voor een nieuwe Spits. Muzikaal gaan we eruit met Doris Day en The Pins. Goh, waar is die tijd gebleven zeg? Hier is nog een keertje Shine Up. Tot morgen!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
2: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden. Gewoon om het signaal duidelijk te maken.
1: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In Niel in de provincie Antwerpen is een school ontruimd na een dreigement. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou om een bommelding gaan, maar daar wil de politie voorlopig niets over kwijt. Ongeveer 100 leerlingen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schoolgebouwen worden wel doorzocht door explosieve honden. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Safaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
3: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
1: De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niets vast.
4: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
1: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende.

0: die magische toverspreuk, abracadabra, die heeft heel wat geld ingezameld voor deze mensen. Ze kunnen er schoon van leven. Dat was de Steve Miller Band.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

Ze hadden een kleine Europese carrière, deze mensen van Case Choice uit ons eigen Vlaanderen. Dat was Believe. Blijf gangen, zometeen muziek van First Aid Kit. Voor we daar aan toe zijn, Bazaar, Nacht in Amsterdam.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car, Bike en Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Je moet het ijzer smeden terwijl het warm is. Ook deze dame dacht dat waarschijnlijk wel. Dat was Catchy met Gabriella. Enkel en alleen de beste hits op het beste moment bij Melinda FM. En dat bewijzen we met Albert Heijn.

0: play van de week.
1: Na het afscheid van Gijke Arnaert en Raymond Geerts is dit de nieuwe single van Hooverphonic.
0: Airplay van de week.
1: En voor deze nieuwe single

Ontdek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie. Stap in de wereld van stijl, inspiratie en elegantie met Imago Lifestyle Magazine. Ontdek trends, interieurideeën en de nieuwste mode. Imago Lifestyle Magazine, jouw gids naar een verfijnde levensstijl. Bezoek ons op imagomagazine.be. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

0: Ja, kijk, in de jaren 80 kon je ze een beetje vergelijken met Nena. Het was ook zo'n schoon kind. Maar de dag van vandaag, ja, er zijn heel wat kilo's bijgekomen. Waarschijnlijk is dat bij ons ook wel te merken. Het was Kim Wilde met You Keep Me Hanging On.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

Daar krijg je toch koude rillingen van, als je aandachtig hebt geluisterd naar de tekst. Ondertussen ook al een ode aan, de koning van het Nederlandstalige lied. Het was er op de Nijs, met foto van vroeger. En dit is de gouden tijd van de confetti's.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
2: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
1: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van Tros Beijaard is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt het oosten nu ook af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
3: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
1: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen, Oostende. Elk moment, muziek die je kent. Karen Willems.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Heb je al zonnepanelen op je huis? Dat is goed voor het milieu en zorgt voor een besparing van 30% op je elektriciteitsfactuur. Maar dat kan beter, want met een thuisbatterij kan je je factuur verder verlagen tot 70%. Je kan je eigen geproduceerde elektriciteit ook 's nachts gebruiken. Dan betaal je minder voor afname van elektriciteit, distributie en transport. En ook minder capaciteitstarief. Wil je meer info? Ga naar elektro-installatie.be en lees alles over thuisbatterijen. Of contacteer de Smieter Electro BV uit Diksmuiden 0495 32 78 47.
4: Disco X on

Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Duinkerke nodigt alle Belgische vrienden uit voor Le Salon du Vin et de la Bière. Van 23 tot en met 26 oktober wordt het Dunkerque Convention Center het paradijs voor fijnproevers. Meer dan 200 exposanten, regionale producenten, ambachtelijke wijnmakers, brouwers en oenologen. Allemaal klaar om hun passie met jou te delen. Ontdek, proef, geniet en trakteer jezelf op een verfijnde lunch in het Beursrestaurant, waar culinaire creativiteit centraal staat. De Wijn- en Bierbeurs, georganiseerd door de ridders van de 20e eeuw. Gratis toegangskaarten, surf naar chevalier-duinkerke.fr.

0: dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent.
1: Karen Willem.

0: Duiken in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Grondwerken, containerverhuur en totaalprojecten. Veramme, Toevluchtweg 8, Nieuwpoort. Ook voor verharding, tuinaanleg, verhuur van werfafsluitingen, graszodesnijder, zeefmachine. Veramme Nieuwpoort. Kunt u telefonisch bereiken 0479 584 364 of bezoek de website veramme.com.

Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 80's at 8.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elk moment, muziek die je kent. 90s Headline.

take this anymore.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
2: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
1: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor assize komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een derde verdachte zou mee het lichaam van Heidi begraven hebben, maar wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK Korte Baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille, hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laurens Struik.
2: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open. Maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
1: Krista Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minimaal tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen. Oostende. Nu met Melinda FM, de nachtwacht.

Ga naar de Facebookpagina van Melinda FM. Ontdek onze programma's, ontmoet onze partners en blijf op de hoogte van het laatste regionale nieuws. Geef ons een duim en blijf verbonden met Melinda FM, de radio voor de West- en Middenkust. Ja!

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Nu met Melinda FM, de Nachtwacht.